Mr. Blues. Ik ben kun je al eens, hè? Ah, wat ik doe is, ik moet bluesen. Ik moet een speler. Ha! Ah, mijn hint is een schwieler. Dat is een soundchef. Ik moet bluesen. Bluesen moet ik.

Het zijn van een vrouw, ik loop die huizen net. En wie is bij je waan, het lang wat zich bij een zwet. De wilde vatting, die zakt om loze looien en hoe is af ik.